0: De hadden op een rutbussel, de kat zou maar te groot.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden christen die trop.
1: Nee, dat is waar.

Sapiezaden, kan er niet waar zijn. Momenten maal, we zullen zetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer te hebben, maar dit is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, dan kan ze maar te wel zien.
1: Ja.
0: Die rutbus die erin gaan, kressen die trop.
1: Nee, dat is wat.